mest doen denk ik kan. Wij hopen bier en wem voor liever. Zo oud ik om het heel waar. Allemaal komen op door het stokken. En twee vliegen net als om de dag. Voor de zand. En wie kan kennen zo met zand. Echt een doel zonder zand. Allee, zand. En wie kan kennen zo met zand.